0: onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Alweer 3 jaar geleden dat hij deze plaat op de markt bracht. Sammy Moore en Rien Ne Va Plus. Bij ons gaat alles goed. Ik hoop bij jou ook dat je lekker hebt geslapen. Wel, we zijn toe aan een nieuwe ochtendstond.

Rasta Man van de Saragossa Band, hè, uit 1979. Ik weet niet of je het ook hebt gezien. Straks hebben we het over die vreselijke ziekte die Margriet Hermans treft.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Frank Smeekens, en besta jij wel echt, hè? Ik zei het al, we hebben het even over die vreselijke ziekte die Margriet Hermans overtreft. Hè. Oncoloog over die zeldzame kanker dus die Margriet Hermans treft. Een neuroendocrien carcinoom liever, is slecht lot uit de loterij, zo zegt hij. Margriet Hermans, 72, maakte gisterochtend bekend dat ze leidt aan een zeldzame en complexe vorm van kanker, een neuroendocrien carcinoom, zo heet dat, hè. Een oncoloog, professor Dr. Jeroen Dekkervel van het UZ liever Leuven, legt in 7 vragen uit waarom dit type kanker zo complex en agressief is en welke behandelingsopties er zijn. Het ontstaat heel snel en het zaait ook snel uit. Wil je dat artikel lezen? Dan kan dat via het hln.be.

Frank Evelyn, weet je nog wel in die tijd, het Just Ask Your Heart. Speekseltesten op hen, want politie moet gedrogeerde bestuurders noodgedwongen laten vertrekken. Zo zie je maar, waar gaan we naartoe?

Tina Butera, helaas zingt ze niet meer, maar ze had toch een bijzondere stem. Hè? Wij draaien ze nog altijd hier bij Radio Nova, eigenzinnig anders, wat je ook doet of wat je met me doet. Werkende Vlaming heeft een netto beroepsinkomen van gemiddeld €2.895 per maand. Het netto beroepsinkomen dus van een werkende Vlaming tussen de 20 en 64 jaar bedroeg in 2024 dus een gemiddelde van €2.895 per maand. Zo blijkt uit cijfers van de Statistiek Vlaanderen. Er blijven duidelijk verschillen tussen de mannen en de vrouwen en tussen mensen die in België en in het buitenland zijn geboren.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

I love you, wat een mooie woord, hè? Somebody told Mary van Kenny Price. We gaan eens kijken naar het weerbeeld voor vandaag. Maximale temperaturen van om en bij de 18 graden, dus redelijk zacht. Met natuurlijk het zonnetje, de wolken en niet te vergeten dat beetje regen vandaag.

I see it. Ja, hij ziet het. Ik zie het ook. Want het einde van deel 1 van onze ochtendstond, dat komt eraan. En wat heb ik nog voor jou als platen te kunnen gaan draaien in dit deel? Roy Raymonds komt er nog aan. Dan zie ik ook nog eventjes dat Marc Carvel misschien nog even langskomt. Maar toch wel Alain Barrière. Die gaan we zeker nog eens voor jullie draaien op woensdagochtend.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Onze Willy, zo zeggen we toch wel in de volkstaal. Willy Sommers dus, en ik moet aan je denken. Juri H., 39, de man die in augustus 22 onder de invloed de jonge man fietser Francis Aarts 16 doodreed en wegvluchtte, mag nog na geen 2 jaar de gevangenis verlaten. Hij werd in beroep veroordeeld tot 9 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De dertiger gaat nu naar huis met een enkelband en mag overdag gaan werken.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

Thijs Koning. En die heeft het dus over de wees niet bang. Dat mag je zeker niet. Maar kijk, ik heb nog zo'n showbiz nieuwsje gevonden. Hè. Britse ministerie reageert op beschuldigingen van verkrachting in Married at First Sight. Dit zal niet zonder gevolgen blijven duren.

Nicole met een beetje vrede. Ja, ze won er ooit het Eurosong Festival mee met Ein bisschen Vrede uit 1982. Vandaag het weer geef ik ook graag eens mee. Maximale temperatuur 18 graden. Het wordt zo'n beetje van alles. Zon, regen, grijze wolken, maar ook af en toe wel eens droog. Vanaf morgen donderdag dan gaan we een stijgende lijn met temperaturen van 21 graden, ook dus droog weer en zonnig. Zelfs op vrijdag 24 graden en ja, de hele dag zon. Met op zaterdag, hou je vast, 26 graden, ook heel de dag zon. Zondag 25 graden, af en toe is een hoog wolkje. En op maandag blijft het gewoon aanhouden. Hè. De lentedagen zijn en ook zomerdagen zijn bijna in het land.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere

0: daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

hou nog steeds van jou. Wat een mooie woorden van Jennifer Burton. Hè? Ik heb ze ooit eens live gezien. Wat kan deze vrouw toch heel mooi zingen. Prachtige stem. Hier is Danielle Dirk. En er stond een regenboog in je ogen.

Het was de tweede vlucht voorbij. Hè? Onze ochtend stond hier bij Radio Nova, eigenzinnig anders. Mary Osmond en Who's Sorry Now. We gaan dus afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren. Zometeen Jantje Bakker, gevolgd om 11 uur door onze Ruud van Opstal en onze collega's van de namiddagprogrammering. Maak er nog een fijne woensdag van en graag tot morgen vroeg, 7 uur.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Bijzonder goedemorgen. Je hoort John Wes met Verliefdheid. Dank u wel ook in de richting van Stef Leeuwen. Tot op deze woensdag was hij van de partij met de ochtendstond met zijn programma hier bij Nova. René Wanders met Denken aan jou.

Willem Jennings met Life of the Common People werd daarna nog heruitgebracht door Phil Collins. Meer dan de helft van de Vlamingen die wil liever geen moskee in zijn eigen buurt. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlaanderen, een groot maatschappelijk onderzoek in opdracht van de VRT. Ook de angst dat Vlamingen vervangen worden door migranten, dat blijft groot. Daarnaast leiden woorden zoals wintermarkt tot verdeeldheid. Vooral tussen jongeren en de oudere generatie.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.

Weken terug naar de jaren 60 hier bij Nova. Eigenzinnig en anders. Iedere dag weer. Tussen 9 en 11 van maandag tot vrijdag. Het muziek.

Wingen terug naar 87 met John Terra met champagne voor iedereen. Het kwam binnen als een mokerslag van Margriet Hermans. Margriet Hermans, 72 jaar, getroffen door een zeldzame kanker. De zangeres stopt onmiddellijk met optreden en ze kijkt terug met veel dankbaarheid op haar leven.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Ingrid en Erik Vlanders met een koud hart. Straks na 10 uur ben ik er graag weer bij. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Sheena Easton, The Morning Train van 9 to 5.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Jantje Bakker.

French Kissing in the USA. Natuurpunt wil de Dendervallei herstellen door andere heel wat kleinere grachten dicht gaan te maken en de waterwinningsputten te vullen. Het gebied kampt dus met problemen zoals extreme droogte en wateroverlast door de veranderde klimaat. Met deze ingrepen moet de vallei zijn sponseffect gaan terugkrijgen.

Ja, Margriet Hermans in duet met haar dochter Celine. Dezelfde boom. Patrick van Veen, Gier Wijnova. Morgen dan...

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.

0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Radio Nova.
5: Jantje Nova. Bakker.

Inderdaad, Saskia Teunis met het leven, dat gaat niet over rozen. Half vereenvoudigt het parkeerbeleid. 2 zones en 1 vast tarief van 1 euro per uur. Halle maakt zijn parkeerbeleid vanaf 1 januari 2027 een heel stuk eenvoudiger. Het stadsbestuur wil komaf maken met het kluwen van verschillende zones en tarieven. Voor bestuurders moet het duidelijk worden waar en wanneer en hoeveel ze moeten betalen.

Helemaal Hollands met La Dilo. De verdachte die gisteren is opgepakt na het verdacht overlijden van een 33-jarige vrouw uit Ternat is aangehouden op verdenking van de moord. Zo meldt het parket van Halle-Vilvoorde. Verdere info wat er maandag precies is gebeurd in de Vossenstraat in Sint-Katharina-Lombeek wil het parket voorlopig niet kwijt.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.
3: Jantje Bakker.

genieten van de muziek van Tammy Wynette. Help me make it through the night. Angelo Martinez, blijf toch bij mij.

En zeer Martens. Ja, morgen ben ik er graag terug bij om 9 uur voor het Muziekpaleis hier bij Nova. Wat dacht u van Tony Servi? Dus doe het met mij. Zometeen komt Ruud eraan.

0: 11 uur.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten, maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen en de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Een goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Nova.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: het vandaag nog een keertje proberen. Want gisteren liep er ergens iets fout met deze plaat. Met deze Michael Lanzo. Dus het nummer dat heet Waarom Jij. Het is zijn allernieuwste platen die we uiteraard niet draaiden. Bij Radio Nova op de woensdag alweer al. We zijn 11 uur voorbij. We hebben weer tijd voor 2 uur lang lunchen met Ruud. En in die 2 uren gaan we uiteraard weer hele fijne muziek draaien. We gaan even kijken, ook op de dag van vandaag, terug in de tijd. Een quote en een plaat van de dag. Het staat ons eigenlijk allemaal te wachten. En we gaan natuurlijk ook heel even Jan Bakker bedanken voor 2 uur lang Muziekpaleis. Hier op de woensdag vandaag alweer 20 mei op de kalender.
1: Goedemorgen.

Ja, het behoort tot een van de oudste nummers dat we volgens mij hier hebben bij Radio Nova. Ik zie het hier ook staan, 1955 alweer al voor deze geweldige Van de Platters. Dat was even rustig genieten met het prachtige nummer en dat heette uiteraard Only You. 20 mei vandaag op de kalender, we gaan naar 1927. Inderdaad ook al zo lang geleden, maar Charles Lindbergh begint aan zijn vlucht over de Atlantische Oceaan. Het is de eerste keer dat iemand in een vliegtuig de oceaan oversteekt. Hij doet dit in zijn vliegtuig, de Spirit of St. Louis. Lindbergh stijgt op in New York en landt een dag later veilig en wel in Parijs. Ik hoop

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Ja, ja, feest in de tent. Dat is het hier elke dag bij Radio Nova. We proberen het zo gezellig mogelijk voor jullie te maken daar aan de andere kant van de radio via radionova.be, oftewel via jullie internetradio. Jawel, er zijn heel wat mogelijkheden om te luisteren naar de muziek van Radio Nova. En kan de muziek jullie wel smaken? Wel, vertel het aan de andere mensen. Vertel het aan je familie, je vrienden, de buren, de mensen in de straat die je tegenkomt. Wel, wel, allemaal luisteren naar Radio Nova. Daar draaien ze tenminste nog een klein beetje plezante muziek. Wel, we gaan

Ja, het is volgens mij al een heel oud liedje, maar dit kwam uit 1980. Maar ik denk dat het ergens in de jaren 60 of 70 ook wel een keertje moet opgenomen zijn. Deze Teenager in Love. Maar dit was de versie van Rocky Sharp en The Replies hier in Lunchen met Ruud bij Radio Nova. Nog even een bericht uit eigen huis. Aanstaande zondag, dan trekken we er nog een keertje op uit met onze radio. We gaan richting Heldergem. Daar is daar een hele grote rommelmarkt van 7 uur in de morgen tot 5 uur in de avond. Er gaan daar een 300 à 400 standhouders staan met al hun spulletjes. Dus dat is allemaal gratis toegankelijk. En wij van Radio Nova, wij gaan daar de muziek wat verzorgen. Dus kom gerust een keertje langs aanstaande zondag 24 mei. Dus dat allemaal in Heldergem. En dat allemaal voor de hele grote rommelmarkt al daar. Aanstaande zondag dus van 7 uur in de morgen al. Lekker vroeg tot 5 uur in de avond. Wij hopen jullie daar te zien. Dit is Christophe, Als ik in je blauwe ogen kijk.

0: Ja, zeg het me eerlijk. Waar hoor jij dit nog? Hè? Inderdaad, bij Radio Nova draaien wij dat nog allemaal. Van die klassiekers die de luisteraars leuk vinden. Dean Martin was dat en dat wel met In the Chapel in the Moonlight. Zijn jullie vandaag al op onze Facebookpagina geweest? Een redelijke belangrijke Facebookpagina. We gaan ondertussen richting de 5300 Facebook-luisteraars. En jij kan daar natuurlijk ook bij horen. Het is een pagina waar je heel wat informatie vindt over onze radio. U vindt er trouwens ook de plaat van de dag die we straks gaan draaien. Je moet er een klein beetje moeite voor doen. Dat is even de bankarde van deze morgen open doen. In die tekst staat een titel van een plaat dat we straks draaien in deel 2. Zoiets na 12 uur. Dit is Marco Schuitmaker. Wat zou ik daarvoor moeten doen?
1: Het was

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Eigenzinnig.
3: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

Ja, we zijn in rustige buien vandaag. Ik weet niet goed hoe dat komt. Heeft het met het weer te maken? Zou zomaar kunnen, maar er is beterschap onderweg. Jawel, het komend weekend gaan we richting de 25 graden. En dat met heel veel zon. Dat was Lionel Richie, een prachtig nummer uit de jaren 80. En dat heette Stuck on You. En van de jaren 80 heb ik nog wat nieuwe muziek gevonden, die we natuurlijk ook heel graag aan jullie willen horen. De beste man John de Bever uit Nederland. Hij heeft ook een nieuwe plaat uit. En dat nummer dat heet Als jij nu nog niet weet.

0: Ja, dat doen we ze de vrolijke deuntjes, hè. Dat waren de Firebirds en Step by Step. Zo deden we het inderdaad, hoor. Step by Step. Ja, ik ga vlug verder met de muziek, want ik heb er hier nog enkele klaarstaan die ik nog heel graag voor 12 uur wil draaien op deze woensdag. Vandaag 20 mei alweer al. Dit is uit Nederland, René Schuurmans. Dans vanavond met mij.
1: Ik wil...

Hij heeft op dit moment een nieuwe plaat uit. Die gaat over heel veel geld. Dat gaat over de lotto winnen, 10 miljoen en dergelijke. We gaan het nummer van de week nog draaien hier op de radio. Maar deze was al eentje van een hele tijd geleden. René Schuurmans en Dans vanavond met mij. Einde van deel 1. Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. Zometeen het nieuws van 12 uur. Daarna gaan wij verder.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Ja, goedemiddag allemaal. Ja, smakelijk eten.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal.

0: Ja, ik had er eens behoefte aan om eens een heerlijke Vlaamse klassieker te draaien. Aan het begin van deel 2, de lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. En dat allemaal op deze woensdag alweer al 20 mei. Dat was uiteraard Marva en het nummer dat heette Fiesta. Zo, welkom terug. Jawel, zo meteen horen jullie natuurlijk weer onze plaat van de dag. U kan hem nog vlug gaan bekijken op onze Facebookpagina. Dat is Radio Nova Eigenzinnig Anders. Straks rond 12:30, zoals dagelijks hier het geval is, komt Gerda heel even langs met een quote van de dag. En ik heb voor jullie nog wat fijne nieuwe muziek van een man uit de streek. Dit is een nieuwe single voor Frank van Damme. Dit wordt een avond.
1: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

Ja, ze maakte ooit ook nog een nummer dat ging over Weekend. Hè? Deze Earth and Fire, een Nederlandse band met heel wat grote hits lang geleden. Dat was uiteraard Memories. Hey, het is nu tijd voor onze plaat van de dag. Ik heb even moeten zoeken, maar we hebben hem gevonden. Het is al een heel oud Vlaams liedje. Het wordt gezongen door Bobby Prins. De zon in mijn hart. En deze spreuk konden jullie vanmorgen vinden op onze Facebookpagina. Dat is Radio Nova, eigenzinnig anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova. Radio Nova.

Voor zij die goed geluisterd hebben, ja, inderdaad, hè, een oud liedje al van Marianne Weber van heel lang geleden. Maar deze Antonio Holsken die heeft het opgenomen enkele jaren geleden. Het nummer heette uiteraard Jouw Lach. Ja, heel veel Nederlandstalige muziek, hè, in al onze programma's via radionova.be, oftewel via jouw internetradio. Binnen enkele ogenblikken is het weer zover. Gerda op bezoek in de studio voor een kort maar krachtige quote van de dag.

0: Ja, we hebben ze van de week al meer gedraaid. Die hoor hier op de radio. Toen met Under the Moon of Love. Dit waren de jongens van Show Waddy Waddy. En Why Do Lovers Break Each Other's Heart? Bij Radio Nova, waar het nu tijd is voor Gerda en haar quote van de dag.
1: Loslaten is als het openen van je handen om iets uit je verleden vrij te laten. Je begrijpt en voelt dat sommige dingen niet van jou zijn en laat ze gaan.

Ja, ik wist het niet. Maar het kwam al uit 1966, hoor. Inderdaad, al heel lang geleden. Hij zong ook Het Land van Maas en Waal en dergelijke. Deze Boudewijn de Groot. Het was echt liedje voor in lunch, vond ik. Dat was uiteraard die welbekende

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

Gaat bij jullie de lunch ook lekker vooruit? Wel, met deze muziek lukt het aardig, hè? Dat is hier in de studio trouwens niet anders. Ja, we zijn woensdag vandaag. Ook deze namiddag natuurlijk zijn onze vaste klanten weer op de radio hier. Patrick de Frank de Groef, beter gezegd. Straks om 2:00 en later hebben we nog Patrick van Bever. En dat allemaal met het spitsuur. Dus een reden te meer om lekker te blijven luisteren. Alle onze informatie over onze radio, www.radionova.be. Of even een kijkje op onze Facebookpagina. Link.

Ja, voor zij die denken van, oh, van de zomer lekker nog een keertje naar een optreden van Get Ready. Wel, dat gaat niet meer lukken. Want vorig jaar of het jaar daarvoor, zelfs al gaven ze toch aan om volledig ermee te stoppen. En heel wat fans vonden dat allemaal heel jammer. Maar hier op de radio, bij Radio Nova, blijven ze natuurlijk wel draaien. Dat was inderdaad Get Ready en iemand zoals jij.

is het bij jullie? Hè? Heeft de lunch jullie een klein beetje gesmaakt? Wel, hier in ieder geval wel. De muziek is er bijna doorheen. En dat was nog Kenny Roondijk. En dat wel met Al word ik dan wat ouder. Dankjewel om te luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Blijf lekker verder genieten van de muziek. Want er komt nog heel wat op jullie af deze namiddag. En morgen om 11 uur hebben wij natuurlijk weer een afspraak. Een nieuwe afspraak. En dat allemaal voor Lunchje met Ruud.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef van 2 tot 4.

Zijn iets over de klok van 14 uur. Van harte welkom op woensdag namiddag 20 mei 2026. En je hoorde ons eerste plaat in het programma Bobby Prince. Er was ook gisteren een man jarig. En ik heb het over John Horton. Hij is gisteren 74 jaar geworden. Hij scoorde enkele grote hits. In 1972 met het nummer Zo Jong. Uit 1973 met Carina. Uit 1973 ook nog een plaat. En die heette dan Een Beetje Liefde. En dan in 1974 scoorde hij ook een grote hit mee. Kom toch gauw weer terug. Maar ik heb een mooie klaar liggen. Ook uit de jaren 74 van John Horton. En die heet dan Liefde kan toch zo mooi zijn bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Goedemiddag allemaal.

Deze man heeft zoveel grote hits op zijn naam staan. Ik heb het over Ronnie Vroeger. Hier bij Radio Nova. Uit 1992. Alweer hier. In het programma Into the Groove. Met Your Place or Mine. Zometeen krijgen Chris Morton in de wet met Noah Neal. En Somebody Like You. Goedemiddag.

0: Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Je hoort een prachtig nummer van Ferry de Lid. En liefde leven geven. Wie altijd in de zon wil staan, vergeet hoe verfrissend de schaduw kan zijn. Het is muziek van Jesse Ariaans. En ik ben geen Mata Hari.

Ja, het is woensdag namiddag. De week is in twee. En hier hoorden wij 1971. Tony Christie met Is the Way to Amarillo. Ik haat om in de file te staan. Ik word altijd overreden.

Deze man had zoveel grote hits op zijn naam staan. Wijlener op de Nijs. Uit 1963. Met het ritme van de regen. Een patiënt komt bij de dokter en vraagt: de dokter, zijn oesters gezond? Waar de dokter op antwoordt: dat zal wel zeker zijn. Ik heb er nog geen op consultatie gehad. We zijn beland in 1976 met Radio Nova. Met Rosita en Club 76.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

dit is nog een van de lievelingsplaten van ondergetekende. Hier bij Radio Nova, Cock Robin uit 1986 met The Promise You Made. Queen en Prince, David Bowie en Michael Jackson en ook André Hazes zijn de grote namen uit de jaren 80. Uiteraard hebben we ook deze jaren het nummer 1 hit gehaald. Maar hoeveel en welke waren dat precies? Hoe lang stonden ze op nummer 1 en welke plekken stonden de nummers nog meer? Wij vertellen het je. Totaal stond Michael Jackson op de jaren 80 maar wel 180 weken in de top 40. Hiervan stonden artiesten 16 weken nummer 1 en 37 weken in de top 3. David Bowie deed het ook erg goed in de jaren 80 en deed het 119 weken in de top 40 en met 13 verschillende nummers. In de jaren 80 scoorde hij 5 nummer 1 hits die totaal elke week op de eerste plek bleven staan. Wie het langste op de eerste plaats behield was een bovenstaand rijtje. Dat was namelijk George Michael. Hij stond maar liefst 5 tracks op nummer 1. En totaal stond er deze 18 weken op een nummer 1 plek. En ik heb een plaat klaar liggen van Michael Jackson. Niet van Michael Jackson, maar wel van George Michael uit 1987. Met een prachtig duet met Aretha Franklin. And I Know You Were Waiting For Me. Tot en met 16 uur, Into the Groove.

0: Kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen. Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.

Je hoorde Anita met Mijn Leven Lang. Twee kaarsen staan op een tafeltje te branden. Zegt die ene kaars tegen de andere: wat denk je, zullen we vanavond gezellig samen uitgaan?

0: Dit eentje gaat razendsnel snel in het programma Into the Groove. Een blauw van de Monkees uit 1967. Eigenzinnig anders. Ik ben er terug na de klok van 15 uur voor deel 2 van het programma. Zeker blijven hangen.
1: Radio Nova.
2: Frank de Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de U Gent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de U Gent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Into the Groove. Je hoort de Meteor en De Waar om Mooi te Zijn. Allemaal hier bij Radio Nova. Muziek voor elk wat wils. Hebben wij nog even ons kleine Belgelandje. En dat is samen met een plaat uit 1990. Is samen met Isabelle A. En heel lekker beest. Goedemiddag allemaal.

je hoort ze hier allemaal eigenzinnig anders. Jimmy Jones uit 1961 dateerde met je Dear One. Hoe laat is het als een olifant op een hekje gaat zitten? Het is dan tijd voor een nieuw hekje te kopen. Dit is muziek van Salvatore Adamo. En die heet dan Petit Bonheur.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies
3: die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Je hoorde de man uit Velzeke, Danny erover met Jessica hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. De weg van het leven is niet altijd gelukkig, maar gelukkig ben je altijd op weg.
1: Het was weer

We zijn beland met Radio Nova in Duitsland. Dat met mooie muziek van Andy Borg uit 1983. Wil wir über uns lieben. Een dom blondje bestelt een pizza bij de ober en vraagt of hij in 6 stukken of in 8 stukken moet snijden. En de dom blondje vraagt dan: voor mij mag het in 6 stukken, want 8 stukken krijg ik niet op. Hij blijft nog wat in de jaren 80. Die samen met Nicole, die dame die het ook Euro Songfestival heeft gewonnen met dit nummer, Ein bisschen Frieden. Goedemiddag allemaal. Dit is Into the Groove.

hoort ze hier allemaal bij Radio Nova. Die mooie klassiekers. Eigenzinnig anders. Van Mutt uit 1975. Alweer op de radio. Met Lala Lucy. Je weet, de waarheid komt steeds uit uw kindermond. Ah, wel, ik heb zo'n verhaaltje dat ik ga voorlezen voor jullie. Een ecologisch bewustzijn van een vierjarige. Als je een windje moet laten, zijn lieve tegen haar kleinzoontje, kun je maar beter naar buiten gaan. Nee, antwoordt gij, want zijn antwoord is, je mag niet naar buiten gaan voor een windje, want dan stinkt het voor de vogeltjes. Dit is muziek van Brotherhood of Man.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.
3: We gaan.

Je hoort een mooie klassieker van Lilian Saint-Pierre uit 1964 alweer op de radio. Eigens nog anders, dat is Radio Nova met We Gotta Stop. En we keren terug naar de Millennium 2000 met Luc Steenhoff. En ook met een heel mooi nummer in het programma Into the Groove. We draaien hier muziek voor elk wat wels, iedere dag op de radio. En die heet dan Wanneer, Wanneer. Goedemiddag allemaal.

Wat vliegt de tijd in het programma Into the Groove. Je hoort de show Waddy Waddy uit 1977 hier op de radio met Wen. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren. Nog veel uitschot met de komende collega's. In eerste instantie komt net in de studio binnen Patrick van Bever tussen het spitsuur tussen 16 uur en 18 uur hier bij Radio Nova. We gaan eruit met een plaat uit 1959 en dat met Freddy Fender. Waste the day and waste the night. Graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Je radio klinkt beter met Patrick van Bever.
4: Wat interesseert die mensen dan?
5: Patrick van Bever.
6: Hij moet zijn eigen mee eten bezig gaan.
7: Het Spitsuur.

Ja, blijf bij mij. Stef Ekkel hoorde je. En dat als eerste plaat hier vandaag in onze spitsuur op jouw woensdagmiddag. We zijn net 4 uur geweest hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. We zijn er weer bij tot en met 6 uur. En dat met deze aflevering van het spitsuur. Allemaal die heerlijke platen, Vlaamstalig, Nederlandstalig. En onze terugblikken, je krijgt het ook vandaag weer in deze aflevering. Allemaal op je schoot gebracht, als het ware. Deze hier nu, die is van vorig jaar. Dit is Nick Brinkhuis. En hij heeft het over Jamie. Goedemiddag trouwens allemaal.

Ja, het is alsof een engelengeluid uit de hemel dwarrelt, deze terugblik. 1989, Van Morrison was dit. En dat met Have I Told You Lately That I Love You? Ja, als je het nog niet gedaan hebt, het is misschien nog niet te laat daarvoor. Deze hier, die komt vanuit Vlaanderen. Hier is Bobby Prins nog eens op je radio. En dat met Doe een stille wens.

0: U luistert naar
1: Patrick van Bever.
2: Hij is zo sexy.
3: De stem waar iedereen gek op is.
4: Het Spitsuur.

Achterinvolgens hier op jouw radio. Radio Nova, je eigenzinnige radio. Twee terugblikken, als het ware, van Bobby Prins. En dat met Doe een stille wens. En daar achteraan deze van Anthony. En elke nacht hier op jouw radio. Dit hier is iets totaal anders nu. Ja, een terugblik alweer uit de jaren 60, 1962. Hier is Al Hartley and the Heartbeats. And I never knew what love was like.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

als je daar ergens in de file staat in al dat verkeer dat wij hier kennen, wij ons in Vlaanderen en België in het geheel. Dan, ja, dat was misschien een momentje om eens even een beetje achterover te zitten in de wagen en dan te denken van wat zijn wij toch gelukkig dat wij muziek hebben in ons leven. Deze hier, die was van Laura Lynn en Met gesloten ogen. En dit hier nu, dit is een terugblik uit de jaren 80. En wat voor een terugblik. De jaren 80 hebben heel wat leuke muziek voortgebracht. En dit was daar één van. Hier is Tatjana en Chica Cubana.

0: Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

Herbert was dit en dat met een mooie toekomst. En daarvoor hadden wij ook nog die onvergetelijke plaat van Wesley Klein en met tranen in je ogen. En dit hier nu, dit is een waarheid als een koe. William Burg, eenzaamheid maakt ons allen gelijk.

het zou wel eens de quote van de dag kunnen geweest zijn hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Dat was William Burg. En eenzaamheid maakt alle mensen gelijk. Ja, een waarheid als een koe, ik heb het daar net al gezegd. Nu terug in de tijd naar in 1961. Curtis Lee is dit. En ander, The Moon of Love. En daar achteraan zometeen Dana Winner op je radio. En die zit alweer op het dak van de wereld.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova. Patrick van Bever.
4: Meneer Afjogen. Meneer Afjogen, hè? Meneer Afjogen.
2: Patrick van Bever. Patrick van Bever.

Dana Winner, ze draait al heel wat jaar mee in het Vlaamse muziekwereld. Deze kwam uit 1989, Dana Winner, en ik zit op het dak van de wereld. Deze hier nu, Gary Hegger. Hij heeft er een dansplaat van gemaakt en een gewone radioversie van deze plaat. En wij houden er wel van dit hier. Ja, het gaat over een heel gevaarlijk beestje. Het is Gary Hegger nu en Piranha.

allemaal die fantastische platen hier op jouw radio. Hè? Ja, we gaan richting 5 uur, richting deel 2 van dit spitsuur hier vandaag op jouw woensdag. Jorde Henk Wijngaard en die had het over In Stemming. En net daarvoor hadden wij ook nog José Sepp uit Nederland. En voel jij dat ook? Ik hoop het ja. In ieder geval, zometeen na 5 uur zijn we terug bij hier op de radio met deel 2 van het spitsuur. En wij gaan er dansend uit. Ja, dansen. Met het liedje van Radio Nova. Tot zometeen, beste vrienden van de radio.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn bende mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
4: Draait ze voor jou.
2: Voor jou.
5: Het Spitsuur.

het is hier net 5 uur geweest hier bij jouw eigenzinnige radio. Ja, het tweede deel van deze spitsuren vandaag op woensdagmiddag. Ja man, was dat met een plaat van zowat een tweetal jaar geleden voor altijd in ons hart. Dat is net als jullie, beste luisteraars van de radio. Altijd in ons hart en alleen voor jullie doen wij het hier elke dag weer met heel veel plezier. Deze hier is van Colinda. Ja, een leuke meezinger. Wat jij ook doet, je gaat je gang maken.

Ja, de jaren 80, heel wat platen zijn er uitgebracht geweest in die jaartallen. Deze hier die kwam uit 1986, erg veel gedraaid geweest op je radio. En nu nog steeds als klassieker, als het ware. Albano en Romina Power, en dat met Sempre Sempre. En deze hier, die is gloednieuw, Danny Fabri. En zoveel mooier...

0: Hij was nog heel jong toen hij deze plaat uitgebracht heeft. We hebben het over Thor en natuurlijk, hij is ondertussen al heel groot geworden. Deze kwam uit 2007, Wij gaan naar zee. En wij gaan, ja, richting een terugblik uit 1958. Zometeen op jouw radio, Paul Anka en All of a Sudden.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
2: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Ze maakt me gek.
1: Ja, ik denk dat ze hem gek maakt. Niels William hoorde je en dat met Zie ze doen. En net daarvoor onze gouden terugblik nog van Paul Anka en All of a Sudden. My Heart Sings. Het was er een uit 1958. En dan nu, ja, een beetje de regenachtige dagen vergeten en uitkijken naar die zomer van dit jaar. Wel, we gaan het doen met een zomersplaatje nu. Evert van Huygenvoort is dit en hij heeft het over zomernacht.

0: Ja, we gingen eens kijken wat de Pet Shop Boys voor ons in petto hebben. En dat met Go West. En voor de mensen die denken dat het een plaat was uit de jaren 80. Nee hoor, niets is minder waar. Het was er eentje uit de beginperiode van de jaren 90. Pet Shop Boys en Go West met daar achteraan een heerlijke plaat van Anno Britting. En jij bent een ster. En ja, voor mensen die houden van terugblikken van de jaren 60, daar heb ik heel goed nieuws voor. En ook voor de fans van Fats Domino, want hij komt er zo meteen aan. En dan met Jambalaya.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Dit is Radio Nova.
4: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

Wat een heerlijke momenten hier op je radio. 1969 Bert Blanca en de King Creoles met Rock and Roll is Good for the Soul. En net daarvoor nog Fats Domino, onvergetelijke nummer ook uit 1961 Jambalaya hier op jouw radio. Ja, het zit er hier bijna op wat deze spitsuren betreft van jouw woensdagmiddag hier bij Radio Nova. Maar deze hier, die wil ik toch ook zeker nog gedraaid hebben. Dit is Bella Perez in duet met Jeroen van der Boom.

Ja, nog een van zijn nieuwere singles hier op de radio. René Becker en Ga nooit meer van huis. Beste vrienden van de radio, het zit er hier weer bijna op. Het spitsuur op jouw woensdag. Ja, we gaan onze laatste plaat voor jullie draaien. En dat is er een uit 1980. The Brothers Johnson en Stump. Morgen is er weer om 4:00 een nieuwe spits. Maar dan wel met onze collega Patrick de Groot. Morgenochtend vanaf 7:00, Stef Levenaar terug op jouw radio. Maak er nog een fijne verderzetting van uw woensdagavond van. En geniet van het typisch Belgische weer wat mij betreft. En tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofty Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Wij draaien lekker
6: ons eigen goesting.
5: Welkom bij Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In de rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In de rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio

0: Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Singse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interimcoach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte dienst na verkoop.
1: Alles voor het land, van klein tot groot. Wie zoekt, die kent de Rauw Albien niet. En wie ze kent, die zoekt niet.
0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio No.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Singse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interimcoach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio No.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

geen geheim. Achter deuren om hoeken blijf ik nog naar je zoeken. Zo vaak heb ik je ergens herkend. Jij die ver van me

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Singse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interimcoach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.